Westerland. Er is hier overal reuzen. Daarbuiten heeft ons de beruchte Bottenkrakerreus. Bottenkrakerreus krijgt elke avond 2 hupse flupsige mensenbaksels voor zijn avondeten. Lawaai is overdorstend. Lawaai van krakende botten gaat knars, knars, kilometers ver door berg en meet.

de beuzel. Sophie schudt met haar hoofd. Het is alsof ze plotseling zo gekwetst door deze opmerking dat ze echt niet schudt. Waarom Duitsers? Barstte ze uit. Wat is er mis met Engels? Krakereus zegt dat hamburgers stukken malser en verrukkelijker smaakt. De kraker zegt dat hamburgers een ketsuppig aroma heeft. Hij zegt dat Duitsers uit Hamburg naar

andre is akkibakki. Bulgaren is vol akkibakki. Geen enkele Rus eet ooit Bulgaarse Bulgaren. Bulgaren smaakt allemaal zuur, naar yoghurt.

0: Hé? Schreeuwde de reus en zijn machtige stem deed de glazen potten rinkelen op de pot. Mij, mensbakselskeuzelen, dit ik nooit. De anderen, jawel, alle anderen peuzelt ze avond aan avond, maar ik niet. Ik is buitenbeenreus. Ik is aardige en lobbezige reus. Ik is de enige aardige en lobbezige reus in Reuzenland. Ik is de grote vriendelijke reus. Ik is de GVR. Hoe heet jij?
1: Ik heet Sophie, zei Sophie, die het goede nieuws dat ze zojuist gehoord had, maar nauwelijks durfde te geloven.